0: van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Peter R. filmden in een Range Rover. Dus voor Joran van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Dat land waar van school naar de koffieshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land

0: van 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur, anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de treinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat er oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten.

0: België zijn twee tieners en twee volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. Vijf kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken.

0: Maar het stuitte op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, dus tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro,

0: Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

Dit is de nieuwste single van Sineke, Ik doe wat ik wil. Het nummer verscheen in mei 2026 en sluit naadloos aan bij haar vertrouwde stijl binnen het Nederlandse levenslied. Met haar warme, karakteristieke stem brengt Sineke opnieuw een herkenbaar en persoonlijk lied. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op 1 Vallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. Wilt u reageren of verzoekjes aanvragen? Dat kan via gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Deze week draaien we een verzoekje van collega Evert-Jan van Beek. Hij presenteert iedere dinsdag zijn programma Abelion Music. En hij koos een nummer van Erik de Jong, beter bekend als Spinvis. Evert-Jan omschrijft zijn keuze als volgt. Het is soms echt een kunstenaar met woorden. Dat viel mij ook op bij het nummer Lente 22. Hij weet zinnen zo met elkaar te verbinden dat alles als vanzelf elkaar overvloeit. En voor mij is het daarom een genot om naar hem te luisteren. Hier is Spinvis samen met Saartje van den Kamp, Lente 22.

Dit is Gezellig Hollands. Oh, we gaan beginnen.

0: Dit was Kees Haak met Honky Tonky Pianissie hier in de radioversie. Het nummer verscheen in 2016 en is een moderne en feestelijke bewerking van de bekende klassieker van zijn vader, Nico Haak uit de jaren 70. In deze uitvoering brengt Kees Haak een eerbetoon aan het muzikale erfgoed van zijn familie in een frisse en toegankelijke stijl.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Dit is Wil Verdi met Kleine Hartendief. Het nummer verscheen begin jaren 50 en werd rond 1952 uitgebracht en later ook op single in 1953. Het lied is een Nederlandstalige bewerking van het internationale nummer My Truly, Truly Fair en past binnen het genre van het levenslied en hoge amusementsrepertoire uit die periode. Wil Verdi, een van de bekendste Vlaamse artiesten van zijn tijd, stond bekend om zijn warme stem en zijn brede repertoire, variërend van lichte muziek tot cabaret.

verdien, beheert ze fix, leert me zuinigheid. Want zij koopt alles en ik krijg niks en ik ben mijn centen kwijt. Oh, kleine hartendief, kleine hartendief. Oh, ik heb er toch zo lief.

0: Dit waren de 3J's met Los Vast. De single verscheen in mei 2026 en is ontstaan in het televisieprogramma Onvergetelijke Liedjes, waarin artiesten werken met onuitgebrachte nummers van andere acts. Voor Los Vast gingen de 3J's aan de slag met een demo van de groep Broederliefde, die ze verder hebben uitgewerkt tot een eigen uitvoering. Het resultaat is een zomerse reggae-achtige track met frisse sound, waarin wordt gezongen over de liefde die soms ingewikkeld is en dan weer verrassend eenvoudig kan zijn.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Deze week is dat O'Jean. O'Jean bestaat uit 3 zussen, Lisa, Amy en Shelley. Paul, ze werden geboren in Dordrecht en groeiden op in het Brabantse Fijnaard. Al op jonge leeftijd stonden ze samen te zingen en dat gingen ze opvallend goed af. Muziek zat echt in de familie. Hun vader hielp met het schrijven van nummers en hun moeder bedacht choreografieën. Hun carrière begon in 2007 toen ze nog optraden als Lisa, Amy en Shelley. Met hun zelfgeschreven lied Adem in, Adem uit deden ze mee aan het Junior Songfestival. Ze wonnen de nationale voorronde en mochten Nederland vertegenwoordigen op de internationale podium. Daarmee begon hun muzikale reis. In 2014 kwam een nieuwe stap. Ze veranderden hun naam in O'Jean. De naam werd een bijzondere betekenis. De O staat voor bloedgroep van hun moeder en O'Jean wijst naar degene die als zuster verbinden. Datzelfde jaar deden ze mee aan The Voice of Holland. Met hun perfecte samenhang maakten ze grote indruk en ze wonnen als eerste groep ooit de talentenshow. Daarmee was hun grote doorbraak een feit. Na hun overwinning volgden de hits zoals Magic, Clown en Het is Over. Ook in het programma Beste Zangers lieten ze zich zien hoe sterk en emotioneel hun optredens zijn. In 2017 bereikten ze een hoogtepunt en vertegenwoordigen Nederland in het Eurovisie Songfestival met Lights and Shadows. Een persoonlijk emotioneel nummer. Ze haalden de finale en eindigden op een mooie 11e plaats. Dat jaar ook een moeilijke periode omdat hun moeder overleed. Toch bleven de zussen sterk en gingen ze door met muziek en maken gesteund door hun hechte band. Vandaag de dag staat O'Jean bekend om hun 3-stemmige zang, hun emotionele nummers en hun sterke familieband. We beginnen nu met voor hun bekendste nummer Het is Over. Dit nummer werd bekend door het programma Beste Zangers, waarin O'Jean het zong als eerbetoon aan Jeroen van der Boom. Hun uitvoering maakte enorm indruk en werd een grote hit. Daarna luisteren we naar Veel te Snel. Deze single uit 2022 is een vrolijk Nederlandstalig nummer, geschreven door de zussen zelf samen met hun vader. Het verscheen rond de theatertour Samen Uit, Samen Thuis en laat opnieuw hun sterke samenhang horen. Hier is O'Jean.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: En dan nu iets totaal anders. Tijd voor een stukje Nederlandse cabaret-humor van Herman Vinkes. Herman Vinkes is een bekende Nederlandse cabaretier uit Twente, beroemd om zijn droge humor en slimme woordgrappen. Zijn stijl is rustig, maar vaak verrassend en soms een beetje absurd. In dit nummer, De Autoverkoper, neemt Vinkes ons mee naar de alledaagse situatie. Iemand die een auto probeert te verkopen, maar zoals we dan aan van hem gewend zijn, loopt dat niet helemaal normaal. In plaats van een logische verkoopgesprek gebruikt hij overdreven uitspraken, onverwachte wendingen en grappige redeneringen. Daardoor wordt het gesprek steeds absurder en juist dat maakt het zo leuk om naar te luisteren. Het stukje laat op humoristische manier zien hoe verkopers soms dingen mooier proberen te maken dan ze zijn. En hoe de taal op een slimme manier gebruikt kan worden om mensen te overtuigen of juist in de war te brengen. Kortom, een klassiek voorbeeld van Vinkes humor waarin een gewone situatie verandert in iets compleet verrassends.
2: Autoverkopen, dat lijkt me nog steeds het mooiste werk wat er is. Want weet je, als autoverkoper ben je er niet om een auto te verkopen. Wel nee, je bent ervoor om samen met de klant een vervoersprobleem op te lossen. Maar dat is mooi werk. Stel, u heeft een auto nodig. Uw oog is daarbij gevallen op ons bedrijf. Gefeliciteerd. Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid... Proost. Een enorm uitgebreid... Ja, dat is... Dat is het nadeel van een airco in een auto, maar... Waarom gefeliciteerd? Omdat ons bedrijf beschikt over een enorm uitgebreid GTI-gebeuren. Veel mensen zeggen zo'n GTI-verhaal, is dat de extra kosten wel waard? Dan zeg ik op mijn beurt, dat ligt er maar aan hoe u uw geld wenst te besteden. Kijk, uit een onderzoek van de vereniging Eigen Huis bijvoorbeeld is gebleken dat veel huiseigenaren, honderden, wat zeg ik, soms zelfs duizenden guldens uitgeven aan een dakgoot, terwijl ze er zelden of nooit in zitten. Uw oog is gevallen op deze 6-cylinder GTI. Ik vind dat u hiermee een goede keus hebt gedaan. Waarom vindt u dat eigenlijk? Dat vind ik omdat deze wagen standaard is uitgerust met een airbag. Weet u, ethisch gezien is zo'n opblaasbaar luchtkussen geplaatst in de stuur nog helemaal geen eenvoudig geval. Een zwager van mij bijvoorbeeld kocht ook een auto waar standaard zo'n luchtkussen was geplaatst. Mijn zwager heeft dat luchtkussen uit de auto laten verwijderen. Want mijn zwager redeneert, wanneer ik een ongeluk krijg, wil ik niet hebben dat ik het wel overleef en mijn vrouw niet. Voor het standpunt is wel wat te zeggen natuurlijk, maar de redenatie klopt niet helemaal, vind ik. Nee, want hoe gaat dat in het moderne relatiegebeuren? Ene keer rijdt de man, andere keer rijdt de vrouw. Wanneer ik gedronken heb bijvoorbeeld, rijdt altijd mijn vrouw. En wanneer krijg je de meeste ongelukken? Wanneer je gedronken hebt. Oh, niet nodig, niet nodig. Niet nodig, service van de zaak. Als derde en laatste punt wil ik niet onvermeld laten dat deze wagen beschikt over bijzonder veel beenruimte. En ik zeg altijd maar, wie haar benen spreidt, spreidt gezelligheid. Ja, mooi werk hoor, mooi werk. Autoverkoper, dat lijkt mij... mooi werk. Ik zou daarom ook zeggen, als u dit even ondertekent, dan mag u zich de gelukkige eigenaar noemen van deze 6-cylinder GTI. Neemt u mijn pen maar. Ik heb altijd 2 balpennen bij mij. Dat is typisch, hè. Ik heb altijd 2 balpennen bij mij. Ik heb altijd 2 balpennen. Gewone balpen en een bijbalpen. Jacqueline. Ach, Jacqueline, je tik je dit even uit. Gewoon standaard contractje voor meneer. Standaard contractje. Je weet wel, heden, 3 augustus, et cetera, et cetera, et cetera. Hè? Ja hoor, et cetera is met een C. Nee, niet met een S. Dat is hartstikke fout. Fout is met een V, ja. Ja, fout is met een F, maar hartstikke fout is met een V. Ja, mooi werk. Autoverkopen, dat lijkt me echt...
0: Dit is Gezellig Holland, met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

Want jouw huis is mijn huis. Jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte.

0: Dat was een mooi en rustig nummer van Leonie Meijer. In 2026 bracht zij het lied Mijn Land is Jouw Land uit, een Nederlandse versie van het nummer van Stef Bos. Het lied gaat over verbondenheid en thuisvoelen. Het laat zien dat thuis niet alleen een plek is, maar vooral waar je jezelf kunt zijn en anderen kunt accepteren.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: En dan nu een echte klassieker uit de jazz. Je hoort Petit Fleur van Peter Schilpoort, een Nederlandse klarinist en leider van de Dutch Swiss College Band. Dit nummer werd door hem opgenomen in 1959. De melodie komt oorspronkelijk jazzmuzikant Sidney Beckett uit 1952 en groeide uit tot een wereldberoemde jazzstandaard. Petit Fleur betekent een klein bloemetje en staat bekend om zijn rustige, emotionele en herkenbare klank.

0: En dat was een vrolijk Nederlandstalig duet. Je hoorde Niemand Zoals Jij van Kurt Krabbé samen met Ronnie Tober. En deze versie kwam uit in mei 2026. En is een nieuwe frisse uitvoering van het originele nummer van Ronnie Tober uit 2012.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: En dan nu een frisse nieuwe stem van de Nederlandstalige muziek. Je hoort Vrij en Bij Jou Zijn van Tatjana Roffel. Dit nummer kwam uit in 2026 en is haar allereerste single. Het is een moderne versie van een bekende klassieker van Benny Nijman, maar dat is met een eigen warme en persoonlijke

Je hoorde, je hebt gelogen van Frans Duits en René Vroeger. Dit nummer komt uit 2013 en staat op het album Oud en Vertrouwd. In dit lied zingen ze samen over liefde en teleurstelling, waarbij iemand ontdekt dat hij is voorgelogen. De combinatie van hun stemmen zorgt voor een extra en krachtige emotie. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het mailadres daarvoor is gezellighollands@1vanlei.nl. Wilt u het programma nog een keer terug horen? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is de uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vanlei. Ga daarvoor wel even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een medley van herkenbare klassiekers. Je hoort de Carpenter medley van Saskia en Serge. Een bekend Nederlands zangduo dat al sinds de jaren 60 samen muziek maakt. In deze medley brengen ze een mix van herkenbare nummers van de Carpenters zoals Sing en Top of the World. Samengevoegd tot één sfeervol geheel.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
3: Goedenavond, dames en heren. Vanavond zijn we weer in de studio, in de mooie studio van Omroep Ede. En we zijn hier klaar voor het programma Jazz Spectrum. Ik ben Ria Wicht. Ik kom hier eens in de maand om muziek te op te zetten samen met Marcel Moerman, die naast me staat. En die stopt de cd'tjes in op de juiste plek, zodat ik wat kan praten en hij wat kan schuiven. En zo zijn we bezig hier elke dinsdagavond. En dan komen er af en toe andere mensen en die presenteren ook het programma. Ik heb weer een paar leuke plaatjes bedacht en die staan klaar. En ik dacht maar eens eerst te beginnen met een mooie opname van een trio. Wat ik zag in Wageningen in de Schouwburg recent. Waar leuke muziek, vooral gericht op Django Reinhardt, werd uitgevoerd. Dat was heel leuk. En daar stond een. Er was een hele leuke man die dat dus deed. En die heet Joost Soeteman. En deed dat heel erg kundig. Samen met een bassist, Bart Tarenskeen. En Joost Soeteman speelde gitaar. En ik heb hier een cd van hem meegekregen om bij mijn radioprogramma te laten horen. En dat gaan we nu doen. En die is met Wim de Vries erbij. En die speelt de drums. Die was er niet van de week. Maar wij hadden toen Ben van der Dungen op saxofoon. Was ook heel leuk. Maar nu doen we het op dit trio niveau. Ik heb de eerste song uitgekozen van de

Mooi was dit, door de heren Zoeteman, Tarenskeen en De Vries. Leuke opnames die nog niet zo heel lang geleden zijn opgenomen. Alleen zie ik weer even kijken hoe lang geleden. Ja, in 2024, 14, 15 oktober, in Keulen opgenomen. Leuk, gaan we vaker naar luisteren. Dan hebben we een volgende opgezocht. En dat is een favoriet van mij, uiteraard, Ben Webster. Ben was heel erg vaak in Nederland. Hij woonde in Amsterdam ook een tijdje, daarna in Kopenhagen. Hij was ontzettend graag aan het spelen. Hij kon ook lekker biertjes drinken. En hij was een ontzettend gezellige prater als hij er zin in had. Ik vind hier een cd met een beroemde pianist uit Barcelona. En de opname is ook gemaakt in Barcelona. Namelijk de blinde pianist T.T. Montoliu. Samen met op de drums Pierre Viboris. En Erik Peter op de contrabas. Dat was een befaamd Barcelona trio eigenlijk, zeg maar zo. En zeker met TT, die ook de hele wereld afreisde, maar ook heel vaak in Nederland was. Hij had een vriendin op een gegeven moment in Arnhem. En dus was het vaak ook in Arnhem. Maar ook elders in de wereld was TT een heel erg gezien iemand. Dus dat is mooi. We gaan naar een toepasselijke titel. En dat is The Man I Love.

Dat was Ben Webster van de CD Gentle Ben. En dat was een opname, ja, wanneer was die opgenomen? In 1972. Dat is een tijd geleden, ja. Ja, Ben leeft niet meer, TT leeft niet meer. En ik weet niet of de heren verder... Dat moet ik weer eens vragen in Barcelona, hoe het daarmee staat. Ja, dat was dat. Nu heb ik een ander bijzonder project. Dat is van een aantal mensen uit Amersfoort... die een kwartet hebben en ook met andere mensen optreden. En dit is een opname van het Alexander Beets kwartet. Alexander Beets is een man uit Amersfoort die regelmatig daar een festival maakt en doet. En nou ja, dat is heel fijn. Dit is een mooi kwartet met hem en zijn twee broers. Peter Beets op de piano en Marius Beets op de bas. Samen met een drummer die heet Gijs Dijkhuizen. En deze opname nog, daarbij hebben ze het Art Vark saxofoonkwartet erbij. Dus met een aantal bijzondere saxofonisten. Rolf Delfos, Bart Wiertz, Mete Erker en Peter Broekhuizen. Het is allemaal een beetje ja, mensen die dus in het Nederlandse circuit veel optreden. En het bijzondere van deze opname is dat daarbij staat... A tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej Rama de IX. En ik denk dat ze dit gemaakt hebben omdat ze ooit bij koning Bhumibol... hebben opgetreden in Thailand. Dus, nou ja, maar die koning Bhumibol... die scheen ook volgens mij saxofoon te spelen. Dus dat is mooi. En ik dacht een heel mooi stuk uit te zoeken. En dat is Watermelon Man. Wat ook heel vaak door vele... ja, de mensen die ook veel optreden in bebop... en jazzsferen. En dat is een stuk wat door Herbie Hancock is gecomponeerd... maar ook heel vaak door anderen gespeeld is. Dus we gaan luisteren naar Watermelon Man.

Dit is Watermelon Man door eigenlijk de groep van het Alexander Bates kwartet, wat je ook bijna kan noemen de familie Bates bij elkaar. Het zijn drie mannen uit Groenlo. En zij spelen regelmatig met elkaar, of maar ook af en toe zonder elkaar. En zoals ik al zei, dat was voor de koning van Thailand. En wie zat hier ook op, wat ik nog niet gezegd heb, is Mr. Saxman. Die was een van de gastsolisten. Hij speelt saxofoon ook. En hij is dus kennelijk gekomen uit Thailand om samen met deze heren het concert te doen. Dus dat was een concert wat ze speciaal gedaan hebben. Dan gaan we verder naar een ander concert. En daar treedt ook een Bates brother op, namelijk Peter Bates. En het gaat over het Henk Meutgeert New Jazz Orchester. Henk Meutgeert leidde vroeger ook een heel mooi orkest, maar kennelijk is dit een nieuwe samenstelling. En we hebben hier een keuze gemaakt van een stuk. Dit heet Portrait of Jenny. Het is opgenomen in het Bimhuis in 2019 in Amsterdam. Op 15 oktober staat hier. En het is met het hele orkest. Dus we gaan luisteren naar het nieuw jazzorkest onder leiding van Henk Meutgeert.

0: Ja, de groep onder leiding van Peter Beets en Henk Meutgeert, de New Jazz Orkestra. En ik zag afgelopen zondag, denk ik, was Peter Beets op televisie met het klassiek programma, waarin hij ook heel mooi uitkwam met de mensen van het New Jazz Orkestra. Ja, dan gaan we door met weer een bijzonder product. Een bijzondere productie uit 1998. Weer uit Amersfoort. Ja, Amersfoort staat vandaag in de picture. Van een jazzfestival. Dat heette Anova Jazz Festival 1998. En daar trad een hele grote groep op. En die voerde Porgy en Bess uit. En ik vond dat, ik vond het wel weer leuk om dat even te horen hier. Ik heb een stuk bedacht, I Got Plenty of Nothing. En we horen straks Ronald Douglas, Caroline Gerrits, met het neusje van de zalm van de jazzmensen uit Nederland. Zoals Martijn Sohier, Ruud Breuls op trompet, Rob van Bavel op piano, Vincent Koning op gitaar, Henk Haverhoek op de bas, Hans van Oosterhout op drums. Allemaal en nog vele meer, ook viool en anderen. Maar laten we maar eens gaan luisteren naar I Got Plenty of Nothing.
1: Porgy is well known and loved in Catfish Row. Porgy rides in a cart, which is pulled by a goat. That brings Porgy where he needs to go. Porgy is crippled, but everyone in Catfish agrees. In spite of his handicap, he's more man than many a man in Catfish. Porgy, like most of the inhabitants of Catfish Row, is poor, but he has his own view of his poverty. They can't rob or steal from me, cause I ain't got nothing. I got plenty of nothing, and nothing is plenty for me.
2: All right.
1: Yeah.

Ja, dit is Ronald Douglas. En die muziek kwam natuurlijk van George Gershwin, van Porgy and Bess. En we hoorden ook de vibrafonist Erik de Rooy. Die was er ook bij, die hoorden we. Maar Carolien Gerrits, die zit wel op deze cd, maar die hoorden we niet bij dit nummer. Bij een andere, maar dan ga ik die op een andere keer doen. Maar ik vond het echt een heel leuk stukje muziek. En ja, ik heb daar dan wel plezier in om ook een stukje van Gershwin te laten horen en op deze manier. Dat was dat. Nu gaan wij verder. En we hebben nou ook een hele leuke cd bedacht van een mevrouw, waarvan ik altijd zeg, dat is een te gek wijf. Namelijk Dorothy Donegan. Een pianiste, fantastisch. Een hele gekke dame die ontzettend veel grappen en grollen uithaalt, maar fantastisch kan spelen. Ik zag laatst nog een stuk van haar op het Noordzee Festival, waarin ze weer heel erg zichzelf liet zien op solo piano. En bijna is ze zo gek dat ze zelfs met de voeten de toetsen beroert. Het is ontzettend leuk. Maar dit is een opname samen met Jimmy Woody op de bas en Norman Farrington op de drums. Ze waren op tournee en ze waren in Zürich, in de Widerbach. De Widerbach is een interessante plek midden in Zürich. Een beetje voor deftige mensen om daar wat lekkers te eten en wat muziek te horen. En ik dacht, als we nu eens Take the A-Train, een mooi nummer van Billy Strayhorn, laten horen door Dorothy. Laten we kijken.

Dat was Sweet Dorothy Donegan, die hier ook weer fantastisch met alle toetsen omging. Ze kan dat zo fantastisch. Dat was dat. Nou heb ik iets anders bedacht. Namelijk, ik heb hier een cd waarbij een aantal mensen, vooral uit België afkomstig, vooral het Antwerpse gedeelte van België, die een mooie productie hadden gewijd aan hun, zeg maar, ja, een vriendin, iemand waar ze heel veel en graag mee omgingen, namelijk Nina Simone, hebben gemaakt. En nu wilde ik die cd, die heet Goddamn, want dat is een titel die zij bedacht heeft, Nina. En deze mensen, dus, en die heet, in dit geval heet die op deze cd Mississippi Goddamn. En dat is een groep mensen die daar optreden. En dat is onder andere met Philip Jordans, met Tutu Puana en Gregory Frateur. En een band bestaand uit een Antwerpse muzici. Met onder andere, ik zie een aantal namen: Ewout Pierreux, Herman Pardon, Nicolas Rombouts. Die was ook actief met het zorgen dat dit voor elkaar kwam. En nog een paar andere mensen. Ik wilde maar eens kijken hoe dit klinkt. Dus Mississippi Goddamn, gewijd aan Nina Simone.

Dit was ook een te gek wijf, maar op een andere manier Nina Simone. Nou, dat was een leuke productie van de Antwerpse mensen die daarmee heel veel eer in legden. We gaan nu verder met een productie die ik eigenlijk graag wilde laten horen, omdat dat in ieder geval een van de eerste opnames is die de beroemde Pierre Coubois, de Arnhemse drummer die de wereld doorgegaan is, heeft gemaakt. En de opname is gemaakt in Wageningen. En het was in 1970 zelfs, dus dat was lang, lang geleden, met de groep die Pierre toen had, Pierre, met die heet Association Pierre Coubois, oftewel Association PC. We gaan luisteren naar de titelsong van deze plaat, die heet Earwax. En wie u hoort zijn Pierre op de drums, Jasper van 't Hof op de elektrische piano, Toto Blanco op de gitaar, Siggy Boes op de bas en Peter Krijnen, Peter Krijnen zit op dit stuk op de bas. Nou, we gaan luisteren naar Earwax.

Ja, dit is een prachtige uitvoering van Earwalks van Pierre Courbois. En mensen die geïnteresseerd zijn, hij is recent op 180 grams plaat vinyl in een prachtige kleur uitgebracht en te krijgen overal in Nederland. Dat is mooi. Dan gaan we verder, mensen, met eigenlijk bijna het einde van het programma aan te kondigen. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Ik had er lol in hier met Marcel om de muziek te horen. En ik hoop u dat u het ook een beetje had. U mag altijd reageren als u commentaar of lol hebt gehad. We gaan nog luisteren naar een ander, voor mij zeer favoriete saxofonist. En dat is Lou Donaldson, die ook altijd de meest fantastische verhalen had. En dit is Lou samen met Herman Foster, een blinde pianist of bijna blind. Jeff Fuller op de bas en Victor Jones op de drums. En mensen, ik hoop dat u hem net zo leuk vindt als ik. Dat we Lou kunnen horen op de saxofoon. En tot een volgende uitzending. Volgende week weer Jazz Spectrum op hetzelfde moment op dinsdagavond.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
1: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job. On the last climb, they reduced a bunch. And yeah, then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
0: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

Rob Favier met zijn nieuwe nummer Collecte Stress van het album Licht in je ogen dat afgelopen vrijdag is uitgekomen. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep Enevelei. Mijn naam is Joran en ja, ik ben weer een beetje aan het bijkomen, want afgelopen weekend was de Pinksterconferentie, heeft u vast iets over gehoord in het nieuws.

En anders, misschien was u er wel aanwezig, dat kan ook natuurlijk. Mocht het zo zijn, bent u misschien ook nog een beetje aan het bijkomen of weer helemaal terug in de sleur van werk. Maar mocht u het ook missen, dan heb ik aan het eind van het programma, tenminste het eind, ergens halverwege de tweede helft, een mooie verrassing. Dus blijf vooral luisteren. Nu in ieder geval gaan we luisteren, net zoals altijd, naar een aantal nieuwe nummers die afgelopen week zijn uitgekomen. Waarvan u dus juist de eerste al heeft gehoord. En dan gaan we natuurlijk gelijk door met het volgende nummer waar we naar mogen luisteren van Retain, genaamd Slowdown.

Tarion en Lindy met een nieuwe nummer, Walking With My God. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van Youth Alive met Ethan Beer. We gaan luisteren naar het nieuwe lied, Hallelujah.

Fleury met haar nieuwe nummer If I Was A Bird. Het volgende lied is van Epic Love Story samen met Joel Vaughan en gebaseerd op Johannes 15 vers 5 waar staat: Ik ben de wijnstok, u dranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen.

Nofsky met het nieuwe nummer I Need You. Het volgende lied waar we mogen luisteren is van The Uprising. We gaan luisteren naar een nieuw lied, You Came Down.

Family Force 5 met het lied Let It Be Love. Het was niet helemaal een nieuw nummer, maar ze hebben een album uitgebracht met beste nummers van eerdere albums. En vandaar dat hij nog bij het blokje nieuwe nummers zat. Maar daar zijn we nu aan het einde gekomen van de nieuwe nummers voor deze week. Dan gaan we door met de rest van het programma. Te beginnen met Damascus samen met William Wixley met het lied Hier Bij Mij.

Ik teken in het zand, zie hoe de branding langzaamaan op me afkomt. Totdat het nacht wordt, de laatste vracht komt de haven binnen. Ik kan schouderlichten van de stad, voel me klein onder de sterren boven mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik begrijp. Maar hoe meer ik mij verwonder over zand tussen mijn vingers. Wat er afspeelt binnenin me en het kind dat mij omarmt.

zie de golven langs de kustlijn. Ze slaan kapot op een rots, zodat het haast kunst lijkt. Symboliek voor mijn trots. En mijn voetsporen worden door de vloed uitgewerkt.

Chase Oaks Worship met When I Found Jesus. En dan hebben we nog één nummer te gaan voordat we even overschakelen naar het nieuws. En ik dacht eigenlijk dat dit in de tweede helft van het programma terecht zou komen, maar dat heb ik verkeerd berekend, zo te zien. Dus, ik had het al over dat afgelopen weekend de Pinksterconferentie was en veel mensen daar misschien nog van aan het bijkomen zijn of een beetje weer wennen aan het leven op werk en dat soort dingen. Dus ik dacht, wat nou beter om de rest van het programma te vullen met nummers die u afgelopen weekend waarschijnlijk al heeft gehoord op opwerking, om toch nog een beetje die sfeer weer mee te krijgen. Dus om te beginnen gaan we luisteren naar Maverick City Music samen met Upper Room, Brandon Lake en Eniola Abioi met Rest on Us.

Dat was dus Maverick City Music samen met Upper Room, Brandon Lake en Eniola Abioi met Rest on Us. Dan gaan we straks even overschakelen naar het nieuws. En daarna gaan we nog veel andere nummers luisteren van onder andere Martin Smith, de Stadskerk, Eline Bakker, Christom en Elevation Worship, Mosaic Worship en Tim Hughes en ja, nog heel veel anderen. Dat is straks na het nieuws. Tot straks.

0: zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2 uur vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar

Housefires en Jaywalkers Worship met I Thank God. Welkom terug in de tweede helft van dit programma. En we gaan het komende uur nog luisteren naar allerlei nummers die je gehoord zou kunnen hebben als je afgelopen week op de Pinksterconferentie was. Om ja toch nog een beetje het gevoel iets langer vast te blijven mogen houden. Het volgende lied waar we mogen gaan luisteren is van Martin Smith. En we gaan luisteren naar het lied Joy.

Elevation Worship en Brandon Lake met Praise. Het volgende nummer waar we mogen gaan luisteren is van de Stadskerk. En we gaan luisteren naar het lied Elke Andere Naam Vervaagt.

Bakker met haar nummer Mijn Verlosser Leeft. Het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nummer van Chris Tomlin. En gaan luisteren naar zijn lied Holy Forever.

Hillsong Worship en Brooke Ligertwood met King of Kings. Het volgende lied waar we naar mogen gaan luisteren is So Be It van... Oh, dat gaat allemaal mis. Nou, het komt vanzelf goed. So Be It van Elevation Worship samen met Tiffany Hudson en Chris Brown.

hoorde Mosaic Worship met Jezus Overwinnaar. Oh, dat was weer even een foutje. Ik kom er juist achter dat we niet uitkomen qua tijd met de laatste twee nummers. Dus we doen even één nummer tussendoor, wat niet van afgelopen weekend is. Maar we gaan nu luisteren naar Austin French met het lied Eyes on You.

was dus Austin French met het lied Eyes on You. We hebben nog één nummer te gaan en dan zijn we alweer aan het einde gekomen van het programma voor deze week. Ik hoop dat u ervan heeft kunnen genieten en ja, misschien toch nog de sfeer van het afgelopen Pinksterweekend, de Pinksterconferentie, vast heeft kunnen houden als u er ook geweest bent. En zo, als u er niet geweest bent, toch nog een beetje hebt kunnen voelen hoe het misschien daar geweest is. Ja, ik wil u bedanken weer voor het luisteren naar de uitzending deze week. Mocht u nog een nummer terug willen luisteren van de uitzending van vandaag, dan kunt u een afspraak vinden met alle nummers die gedraaid zijn op onze Instagram-pagina. Thisisliving.stilok, STILOK. Daar in de bio staat een linkje naar een afspraaklijst waar dus alle nummers in staan die gedraaid zijn. Dan kun je die nog een keer terugluisteren. Als u eventuele feedback hebt over dit programma, kunt u die daar ook achterlaten. Dat kan via een DM of een comment op een van de posts. Zie ik ze waarschijnlijk vanzelf. Nogmaals, bedankt voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u nog een hele gezegende week toe. En als laatste nummer gaan we luisteren naar het lied wat nog een beetje miste bij de zingen, maar we gaan jullie dus nog luisteren. Tim Hughes met het lied Happy Day. Tot volgende week.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnen.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend.

0: biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
1: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
0: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

grote kans dat je ze wel kent. Deze Britse band genaamd The Glass Animals. Vooral bekend geworden door het nummer Heatwaves, dat ook een viral ging op TikTok.

Tok. Dus nog een aantal jaren eerder. Glass Animals hoorde je met Youth uit 2016. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van Abelia Music van deze dinsdag. 26 mei vandaag, aflevering 105. Waarbij we gaan naar een nieuwe muziek van de Amerikaanse band Almost Monday. Bestaat momenteel uit 3 leden. Werd in 2015 opgericht in San Diego, Californië. Hun eerste studioalbum verscheen in september 2024 met als titel Dive. Dat er een nieuw album gaat komen lijkt een kwestie van tijd, maar is vooralsnog niet aangekondigd. Wel is een nieuwe single en die heet No More Regrets. Welkom bij een nieuwe Abelia Music dus.

Van het album Scavengers uit 2017 hoorde de Amerikaanse band My Goodness met Islands. En dat komt dan weer eigenlijk uit 2016, want toen werd hij als single uitgebracht. Maar verscheen later dus ook op het volledige studioalbum. Daarvoor hoorde je dus de nieuwe single van Almost Monday en die heet No More Regrets. Als je houdt van rock met een hoop energie, dan zit je bij de Amerikaanse Gulltones wel goed. Drijvende kracht achter de band zijn de zussen Kenzie en Lila Crow uit Kentucky. Hoewel ze muzikaal klassiek geschoold zijn, zijn ze dus een iets wat andere kant op gegaan. Ze stonden vorig jaar al een keer onder de aandacht bij Abelli Music met hun single Blame. Er zal ongetwijfeld een keer een heel album uit gaan komen. Maar de dames zijn in de zomer voel ik iets te druk met toeren. Wel is er dus een nieuwe single en die heet Stubborn Mouth.

Ja, ze heten met z'n tweeën Andy Clutterbuck en James Hatcher. En ze vormen samen dus het duo uit Engeland, afkomstig Londen om precies te zijn. Genaamd Hon, dat schrijven we als H-O-N-N-E. En dan mag je ook maar de hoofdletter schrijven. Ze zijn een elektronisch popduo en dat hoor je ook wel terug, denk ik, aan de muziek. Lijkt mij zo. Uit 2015 hoorde je Gone Are The Days. Daarvoor hoorde je natuurlijk ook nog de single van Gultones, de nieuwe single. De Amerikaanse Gultones, de twee dames die dus klassiek geschoold zijn qua muziek. Maar toch een hele andere kant op zijn gegaan. Een nieuwe single die heet Stubborn Mouth. Over nieuwe muziek gesproken, zometeen de nieuwe van The DMAs, Australische rockband. Maar allereerst gaan we naar een band uit Londen, genaamd Palace. En die hebben een single en die heet Friends Forever. En die hoor je niet.

Muziek uit 2022 van de Britse band Palliser's, je hoorde Friends Forever. De Australische rockband DMA's werd opgericht in Sydney in 2012. Tommy, Matt en Johnny vormen samen deze band en ze brachten hun debuutsingle The Lead in 2014 uit. Debuutalbum Hills End verscheen in 2016. Van het album kwamen onder andere singles Timeless en In The Moment, die ook bij Albedia Music aandacht kregen destijds. Inmiddels is het wachten op album nummer 5, waarvan de releasedatum op 7 augustus staat. En die naar hunzelf genoemd wordt trouwens. Als voorloper is onder andere alvast het nummer Heating Park als single uitgekomen. En die hoor je nu bij Albedia Music op 1 Vallei.

De Belgische electropopband Oscar and the Wolf, je hoorde So Real uit 2017. De band Serio Grant begon officieel in 2008 en is een Belgisch-Schotse band. De debuutalbum van de band kwam uit in 2012 met als titel The Invisible Wall. In het kader van het 15-jarig jubileum van de band, wat gerekend is naar het jaar dat ze voor het eerst op de radio werden gedraaid, is het album 15 uitgekomen en wel op 20 maart jongsleden. Van het album komt ook het nummer Was It Worth a Try?

Samen met John Newman, deze Engelse electroband, genaamd Rudimental, over elektronische muziek gesproken. Aankomende zaterdag 30 mei is er hier op Eén Vallei weer iets wat al eerder is voorgekomen. Het is inmiddels de vierde editie van het programma Dance X, die een speciaal programma draait op die avond. Dance X kun je luisteren trouwens op donderdagavond tussen 7 en 9 in live, als je het nog niet gewend was tenminste. Mix Marathon Live, Dance X Mix Marathon Live. Dat is komende zaterdag 30 mei. Is de vierde editie inmiddels. En verschillende DJ's komen live hun set draaien. En dat is natuurlijk altijd als heel erg leuk. En zeker omdat er ook beeld bij is. Een dikke lichtshow ook nog. Dus wat dat betreft reden genoeg om te luisteren of te kijken. Dat kun je dus doen komende zaterdag 30 mei hier bij Eén Vallei. En online dus ook nog met beeld erbij. Dat begint om 6 uur in de avond en duurt tot 2 uur 's nachts maar liefst. Dus nou ja, je kunt je lol op, om het zo maar te zeggen. En dat bedoel ik op een positieve manier uiteraard. We gaan naar muziek van First Aid Kit uit Zweden. Twee zussen. Dit is Fireworks uit 2017. Zo zien we je weer. Het is van alles en nog wat op Eén Vallei. En dat is nou juist de charme van dit radiostation.

Twee zussen uit Zweden dus vormen samen duo First Aid Kit. Je hoorde Fireworks uit 2017. Ja, dat zeg ik wel goed. Ik dacht even dat het nog langer geleden was, maar dat is helemaal niet het geval. Ze komen uit Chicago, Illinois dan. De vierkoppige Amerikaanse band Bridget Calls Me Baby. De muziek van de band doet een beetje denken aan de jaren 80. Debuutalbum The Future Is Our Way Out kwam uit in 2024. En sinds dit 13 maart jongstleden is opvolger Irreversible beschikbaar. Van het album stond eerder al nummer I Dance With Another Love In My Dream in de belangstelling bij Abeli Music. En nu is het de Birds aan het nummer I Can Take The Sun Out Of The Sky.

De Britse band Alberta Cross hoorde je, werd opgericht in 2005 in Londen. De vijfkoppige band bracht in 2009 debuut als studioalbum The Broken Side of Time. De band is inmiddels een aantal albums verder en de laatste verscheen in 2023 met als titel The Sinking Ships. Daarna bracht de band in 2024 nog een remake uit van het mini-album The Thief and the Heartbreaker, waarvan het origineel in 2007 uitkwam trouwens. Op 27 maart jongstleden kwam de band met een nieuwe single en die heet Let It Slide. En die hoorde je zojuist als ene laatste plaat in het programma Abelion Music. Alles nog rustig op je gemakje nalezen kan je doen via de website abelion.nl. abelion.nl. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende. Dit is tot slot nog Alice uit Canada met All This Time.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk.

0: 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

ze zijn met z'n vijven. Ze komen gewoon uit Nederland. Vier heren en een dame. De band heet Queen of Spades. En dit is hun laatste single, Chasm. Je hoorde ze als opener van Schouten bij Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje modern metal. Nou, eigenlijk van alles wat komt hier voorbij. En natuurlijk onze vaste onderdelen zoals we daar hebben, de Killer Classic. Daarin gaan we terug, 20 jaar terug, naar het album van Incubus. Het heet Light Grenades. En een molly hoor je zo meteen. In de Oekraïne nog even verder terug naar het jaar 1997. Het debuutalbum van de band Finger Eleven. Dat heet Tip. Je hoort zo meteen Quicksand. En in de showcase zijn we toe aan de tweede week van het album van Thin Lizzy. Dat heet Chinatown. Komt uit het jaar 1980. Je hoort zo meteen Genocide. Rock 13. De eerste nummer 1 is voor The Pretty Reckless en When I Wake Up. De nieuwe binnenkomer is voor The Autumn Kings en die heet Gone, Gone, Gone. En deze band staat 20 juni in België, ook 6 juni in Maastricht trouwens. Dit is Sepultura en Beyond

V-bands die binnenkort in Nederland zijn. 6 juni in Maastricht, 20 juni in België. Op Graspop. Corrosion of Conformity hoorde je met Asleep on the Killing Floor. En daarvoor Sepultura en Beyond the Dream. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd. Niet zo heel ver terug, maar ja, 20 jaar was nou 20 jaar. We gaan naar het jaar 2006. Killer. Classic. En in het jaar 2006 brachten de band Incubus, deze Amerikaanse rockband, een mooi album uit. Dat heet Light Grenade. Misschien wel een van hun klassieke albums. Misschien wel een keer doen in de showcase, wie weet. Maar goed, eerst even de Killer Classic. Precies 20 jaar geleden kwam dit uit. En dit is een spraakmakend nummer. Incubus en Anna Morrie.

en een beetje punk. 30 jaar lang hebben we niets van ze gehoord, Sublime. En opeens is daar een nieuw album. Het komt over 2 weken uit. Je hoort het titelnummer Until the Sun Explodes. En daarvoor, 20 jaar geleden alweer, het album van Incubus, Light Grenades, de band in California. Ik zei het al, was een nummer wat de tongen losmaakte. Anna, Molly of Anomaly. Ja, ligt maar net aan hoe je het uitspreekt en hoe je het uitlegt. We gaan even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer is van The Autumn Kings. Die heet Gone, Gone, Gone. The Pretty Reckless staat op de nummer 1 positie. When I Wake Up.

0: de laatste single van de Canadese band Autumn Kings. Ze komen nieuw binnen in de Rock 13 met Gone, Gone, Gone. En daarvoor worden je de Pretty Reckless. En When I Wake Up voor de eerste week de nummer 1 positie. We blijven nog even in Canada. We gaan even kijken naar een debuutalbum van een dus Canadese band. Daarvoor gaan we weer terug in de tijd naar het jaar 1997.
1: Soms wil je weten hoe het begon.

Ook deze band komt uit Canada, zoals gezegd. Ook uit Ontario, net als nette The Autumn Kings. Alleen deze band is al in 1990 opgericht. In het jaar 1997 brachten zij pas hun eerste album uit. Het is de band Finger Eleven. Hun eerste album die heette Tip. En daarvan

Ze maken een mooie mix tussen metalcore en een klein beetje elektronische muziek. De band heet President. Het nummer heet Destroy Me. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar Finger Eleven, het jaar 1997. Het debuutalbum van de band, dat heette Tip. Je hoorde Quicksand. Schouten bij nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje metalcore. Nou ja, zeg het maar, van alles wat. Suggesties altijd welkom. Eddie@schoutenbijnacht.net. Deze band staat op 4 november in Tilburg. Ik ben daarbij. Het is de laatste van Shinedown. Ze hebben het niet over jou en ook niet over mij. Maar wel over een outlaw.

0: Ik denk dat we ze best de dinosaurussen van de punkmuziek mogen noemen. Waarom? De band is in 1978 opgericht door Mike Ness. Die speelt er nog steeds in trouwens, Social Distortion. Met een nieuwe single, I Was Born to Kill and the Boss Shinedown. De band uit Jacksonville, Florida. Hun laatste single heet Outlaw. Het zei al, 4 november zijn ze in Nederland. Ik ben erbij, dus we zien elkaar dan. We gaan weer terug in de tijd. Maar weer terug naar de vorige eeuw. Best wel lang geleden. In de showcase zijn we toen de tweede week. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 1980.
1: Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Thin Lizzy bracht in het jaar 1980 het album Chinatown uit. We zijn toen de tweede week. En daarin deze. Dit is Genocide.

Finland. Uit Tampere, om precies te zijn. Ze zijn toe aan hun vierde album, dat heet Dark Dimension. We hebben het over Crimson Day. Ze waren behekst, oftewel hekst. En voor hekst gingen we terug in de tijd naar Thin Lizzy uit het jaar 1980. Van het album Chinatown waren we toe aan de tweede week van de showcase. Je hoorde Genocide. Zit er weer op deze uitzending. Het is ook alweer zo voorbij. Leuke suggesties zijn altijd welkom. Hè? Bijvoorbeeld voor een leuk album van de showcase. Want ik ben wel toe aan een wat leuke uitdaging. Dus stuur een mailtje naar eddy@schoutenbijnacht.net. We sluiten af met een band uit Zweden. We blijven nog heel even in Scandinavië. Evergrey and the world is on fire. Nou ja, moet ik meer zeggen? Denk het niet. Tot volgende week. Doegie.

0: van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden, waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur

0: van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.